bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.

im Bett. Ik zin een abetate en altijd bierke juist. Toch zink ik die gelukzak in

Zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel.

denk dan wat ik al dacht. Zo gaat alles keurig, net zoals ik had verwacht. Alles veilig en bekend, nooit is er meer iets onverwachts. Alles past, niets is te groot. Ik hoef niet eens te overleven, want ik ben al dood.

nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach. Samen. We're cool for the summer. Geel FM.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

Ergens vorig jaar in de remixmachine gedraaid. En dit kwam eruit. Pausa samen met de Adventures of Stevie V. Dirty Cash, Money Talks. Goedemorgen. We snijden deze werkweek door midden. Maar het is woensdag. Ik ben Wim, nog bij tot 12. Dit is GLFM.

Goedemorgen, GLFM 107, 107.8 FM, Vergaanse Zuiderkamp, digitaal via glfm.be of de Radioplayer app. De schakel komt terug van nooit weg te zijn geweest, want dat fietsevenement leek vorig jaar na de 35e editie te verdwijnen, maar ze staan er weer. Meer over lees je op onze website glfm.be.

0: fijne muziek. Altijd een van de grootste garanties die we kunnen geven hier bij GFM. Straks om 7 zijn er de actualiteiten. Een Vlaanderen, België en wereld verzocht door Persgenschap Belga.
1: You know, baby, I'm so happy to be here with you tonight. And I just want to let you know that I'll follow you to the end of the world. Just to show you that I care. And I want you to know that if you need me, I'll always be there.

bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Sun is shining. Oh, na, na, na, na, na. Come on. Let's go. Sunshine. Geel FM.

0: De muziekwereld rouwt om de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Die stierf gisteren, ze was 80 en had kanker. Voormalig Beatles-lid Paul McCartney noemde Parton een briljante ster en een prachtige vrouw. Actrice Julia Roberts heeft het over een magisch en vreugdevol mens. En Mick Jagger van de Rolling Stones heeft het over een wonderbaarlijke zangeres. Bij ons toert Barbara Dex op dit moment met nummers van Dolly Parton. Ook zij was enorme fan.
1: Haar liedjes zijn zo oprecht en eerlijk. Als je ziet wat voor een talentvolle vrouw ze was. Wat een krachtige vrouw ook. De kracht en de sterkte die ze gewoon uitstraalde als ze op het podium stond. En ook de manier waarop dat ze liedjes bracht was voor mij echt wel als artiest een ongelooflijk groot voorbeeld.
0: Dolly Parton scoorde in de jaren 70 en 80 hits als Jolene en 9 to 5 en verkocht meer dan 100 miljoen platen. Ik heb mijn dromen waargemaakt, zei Parton enkele jaren geleden zelf nog in een interview.
2: I've always dreamed big. I've always dreamed of more. I just am grateful that I've lived to see my dreams come true. And I imagined it, I dreamed it, I worked for it. And God was good enough to let me have it.
0: Dolly Parton zou volgende maand nog optreden, maar schrapte die concertreeks in mei omdat ze sukkelde met haar gezondheid. In de VS hangen alle vlaggen de hele week half stok. Er komt een algemeen plan rond artificiële intelligentie in ons onderwijs. Dat heeft bevoegd Vlaams minister Zoual Demir gezegd in VTM Nieuws. Zo komen er onder meer duidelijke richtlijnen over hoe leerlingen en leerkrachten met AI moeten omgaan. Demir is voorstander van een verbod in het lager onderwijs, zoals in Noorwegen.
3: Mij lijkt het niet logisch dat we kinderen van 8 jaar, 9 jaar, 10 jaar huiswerk gaan laten maken via artificiële intelligentie. Nee. Onze kinderen moeten echt wel leren lezen, schrijven. Dat denkproces moeten zij wel goed bezitten. Maar ik vind wel, op een latere leeftijd, iemand van middelbaar onderwijs is natuurlijk een andere manier van werken.
0: Demir heeft aan de 5 Vlaamse universiteiten gevraagd om met adviezen te komen tegen het einde van dit jaar. In de buurt van Barcelona woedt een bosbrand. Al zowat 35 hectare natuur is vernield en zo'n 25 bewoners zijn geëvacueerd. Anderen moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. 160 brandweermensen en 12 blusvliegtuigen en helikopters proberen het vuur te blussen. En dan nog tennis. Onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales op het toernooi van Winston-Salem in de VS. Collignon verloor van een Fransman in 2 sets, 2 keer 7-6. En in Monterrey in Mexico ligt Magali Kempe eruit in de kwartfinales van het dubbelspel. Ze verloor samen met haar Russische partner van een Oostenrijks-Pools duo in 3 sets. Deze voormiddag soms nog zon, later meer wolken en kans op buien, mogelijk met onweer, maxima tot 27 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt, in de latere namiddag gaat het stevig regenen, mogelijk met onweer, hagel en veel wind, walen tot 30 graden. Vrijdag buien en 23 graden.
4: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij.

Zorgboerderij De Pluimhoeve. Want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve. En bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan domein De Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein De Veste in Laakdal.
1: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
2: Deze week op Geel zomert. 50 Shades, een coverband die moeiteloos schakelt tussen klassiekers en hedendaagse hits. Gevolgd door Bar Clochard, de garantie voor een uitbundige afsluiter van Geel Zomert 2026.
1: Geel Zomert, de toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel Zomert, tot vrijdag.
3: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
4: Hé, zo rap. Ja. En je makelaar, quanta costa?
3: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroegd.
4: Dat meen je niet.
3: Ja, die mooie SP, die vonden rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
4: Dus geen kost.
3: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
5: Imo SP. Dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
0: Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De zaak in Geel waar je alle muziek kan vinden. Ontdek de nieuwste cd's tegen de beste prijzen. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
6: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-olen.be.
7: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be. Of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
8: GLFM.

GFM, de weerkaarten voor onze regio vertellen dat het wisselend bewolkt is. Eerst, later op de dag misschien wel wat regen bij. Temperatuur maximaal 24 graden Celsius.

0: bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
1: Milecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Milecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar milecentersmets.be.
2: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijse in Geel.
3: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
2: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
4: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
5: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkel om 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
6: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
7: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel.

Fijn dat ons gevonden hebt. Dit is GLFM met Wim nog bij je tot 12. Deze week gaat de stad een planvak aanleggen in de Laarmseweg ter hoogte van nummer 14. De ingreep moet de veiligheid van de fietsers verhogen. Meer over dit nieuws, wel te lezen natuurlijk op onze website glfm.be.

Zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel.

0: De muziekwereld rouwt om de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Die stierf gisteren, ze was 80 en had kanker. Voormalig Beatles-lid Paul McCartney noemde Parton een briljante ster en een prachtige vrouw. Actrice Julia Roberts heeft het over een magisch en vreugdevol mens. En Mick Jagger van de Rolling Stones heeft het over een wonderbaarlijke zangeres. Het was de familie van Dolly Parton die het nieuws over haar dood bekendmaakte op sociale media.
1: Dolly opened doors for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. For generations of singers, songwriters, musicians, and dreamers from every walk of life and across every continent. By her example, we believe that anything was possible. Rest in peace, Aunt Dolly.
0: Dolly Parton scoorde in de jaren 70 en 80 hits als Jolene en 9 to 5 en verkocht meer dan 100 miljoen platen. Ik heb mijn dromen waargemaakt, zei Parton enkele jaren geleden zelf nog in een interview.
2: I've always dreamed big. I've always dreamed of more. I just am grateful that I've lived to see my dreams come true. And I imagined it, I dreamed it, I worked for it, and God was good enough to let me have it.
0: Dolly Parton zou volgende maand nog optreden, maar schrapte die concertreeks in mei omdat ze sukkelde met haar gezondheid. In de VS hangen alle vlaggen de hele week half stok. 4 op de 5 scholen maken geen afspraken over hoe leerkrachten artificiële intelligentie moeten gebruiken. Dat blijkt uit een rondvraag van de Artevelde Hogeschool in HLN. Opvallend, 1/4 van de leerkrachten geeft zelfs aan dat ze geen schriftelijke opdrachten meer zullen geven. Je hoort onderzoeksjournalist Joppe Nuyts.
3: De leerkrachten beseffen ook dat ze voortaan zullen moeten focussen op hoe leerlingen huiswerk maken en hoe ze daarvoor eventueel AI kunnen gebruiken en niet enkel nog op het eindresultaat. Anderzijds staan ze er ook niet negatief tegenover. Veel leerkrachten beseffen ook dat AI hen ongelooflijk kan helpen door lesvoorbereidingen te vergemakkelijken.
0: Of door bijvoorbeeld verbeteringen van taken en toetsen te automatiseren. Vlaams onderwijsminister Demir kondigde al aan dat er een algemeen plan komt rond AI in het onderwijs. In Panama is de noodtoestand afgekondigd door El Niño. Dat is een bijzonder weerfenomeen dat om de 2 à 7 jaar opduikt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan op en dat veroorzaakt extreem weer, van bakken regen tot extreme droogte. In El Salvador is daarom code rood van kracht voor droogte. De Britse Weerdienst vreest dat El Niño dit jaar intenser kan worden dan ooit en dat we dat ook tot in Europa kunnen voelen. En tennis, onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales op het toernooi van Winston-Salem in de VS. Collignon verloor van een Fransman in 2 sets, 2 keer 7-6. En in Monterrey in Mexico ligt Magali Kempe eruit in de kwartfinales van het dubbelspel. Ze verloor samen met haar Russische partner van een Oostenrijks-Pools duo in 3 sets. Deze voormiddag soms nog zon, later meer wolken en kans op buien, mogelijk ook met onweer, maxima tot 27 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt, in de latere namiddag gaat het stevig regenen, mogelijk met onweer, hagel en veel wind. Walen tot 30 graden dan, vrijdag buien en 23 graden.
4: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij.

0: boerderij De Pluimhoeve. Want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve. En bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
1: Geel FM.

0: Amai, Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
1: Ja, op een maand zeker.
0: Nee, binnen de week.
1: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
0: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè. En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
1: En wie zijn dat?
0: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
2: Kijk snel op imosp.be.
3: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
4: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ons.

fijne muziek uit Geel, zelden met Almost There. 19 projecten dingen mee naar het burgerbudget van Geel. Dat lees je allemaal op onze website geelfm.be. Goedemorgen.

0: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Met dank aan Superjump en Geel FM.
2: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
3: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. We will rock you. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia. Disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
4: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boksdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
5: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-olen.be.
6: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
7: Deze week op Geel zomert. 50 Shades, een coverband die moeiteloos schakelt tussen klassiekers en hedendaagse hits. Gevolgd door Bar Clochard, de garantie voor een uitbundige afsluiter van Geel Zomert 2026.
6: Geel Zomert, de toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel Zomert, tot vrijdag.
0: Op zoek naar een outfit waarin jij je echt goed voelt?
8: Ontdek Bafuto in Balen.
0: Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle dameskleding voor een maatje meer.
8: Ontdek de nieuwste collecties, van casual tot trendy, met professioneel advies.
0: Kom langs bij Bafuto, Scherps 81 in Balen.
8: Liever eerst online kijken? Surf naar www.bafuto.be voor de webshop en de openingsuren.
0: Bafuto, waar mode en plezier samenkomen.

nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach. Samen. We're cool for the summer. Geel FM.

0: Opvallend veel mensen nemen komende maandag, 31 augustus, is dat verlof. In de privé heeft al 13% een vakantiedag aangevraagd. Dat is zelfs meer dan een dag later op 1 september. Dat blijkt allemaal uit cijfers van HR-bedrijf SDWorks in het Nieuwsblad. Je hoort Chris Storms.
1: Aangezien dat deze 1 september dit jaar op een dinsdag valt, hebben veel mensen denk ik de gelegenheid genomen er dan nog een dag tussen in te schieten, een snipperdag bij te nemen. Want er is op dit moment niet echt opvang. Hè. De zomerkampen en zo zijn voorbij. Je moet dan een oplossing vinden en een snipperdag is een oplossing.
0: Sommige bedrijven komen met een creatieve oplossing. Werknemers mogen maandag hun kinderen gewoon meebrengen naar kantoor. Bij uitgeverij Lano is dat bijvoorbeeld het geval. Daar organiseren ze workshops voor de kinderen, uiteraard rond boeken. 4 op de 5 scholen maken geen afspraken over hoe leerkrachten artificiële intelligentie moeten gebruiken. Een kwart van de leerkrachten is zelfs van plan om geen schriftelijke taken voor thuis meer te geven, omdat ze toch niet kunnen controleren of de kinderen ze wel zelf gemaakt hebben of dat door AI hebben laten doen. Dat blijkt uit een rondvraag van de Artevelde Hogeschool en HLN. Onderzoeksjournalist Joppe Nuits.
2: De leerkrachten beseffen ook dat ze voortaan zullen moeten focussen op hoe leerlingen huiswerk maken en hoe ze daarvoor eventueel AI kunnen gebruiken en niet enkel nog op het eindresultaat.

0: Anderzijds staan ze er ook niet negatief tegenover. Veel leerkrachten beseffen ook dat AI hen ongelooflijk kan helpen door lesvoorbereidingen te vergemakkelijken.
1: Of om bijvoorbeeld automatisch taken en toetsen te verbeteren. Vlaams onderwijsminister Demir werkt aan een algemeen plan rond AI in ons onderwijs. In de VS hangen alle vlaggen de hele week half stok en kleurt het Empire State Building in New York roze. Allemaal door de dood van de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Die stierf gisteren, ze was 80 en had kanker. Haar familie maakte het nieuws bekend op sociale media. Dolly Parton heeft veel betekend voor heel veel mensen, zeggen ze.
2: Dolly opened doors for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. For generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life and across every continent. By her example, we believe that anything was possible. Rest in peace, Aunt Dolly.
1: Er stromen massa's reacties binnen van heel wat wereldsterren. Zij noemen Dolly Parton een briljante ster, een wonderbaarlijke zangeres en een prachtige vrouw. En in Panama is de noodtoestand afgekondigd door El Niño. Dat is een bijzonder weerfenomeen dat om de 2 à 7 jaar opduikt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan op en dat veroorzaakt extreem weer. Van bakken regen tot extreme droogte. In El Salvador is daarom code rood van kracht voor droogte. De Britse Weerdienst vreest dat El Niño dit jaar intenser kan worden dan ooit en dat we dat ook tot in Europa kunnen voelen. Wisselend bewolkt met soms pittige buien, mogelijk met onweer, maar ook opklaringen, maxima tot 27 graden. Morgen eerst nog buien, later even zonniger en tot 30 graden. 'S Avonds gaat het wel stevig regenen, mogelijk met hagel en veel wind. Vrijdag krijgen we buien en nog 23 graden.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

9 voorbij, woensdagochtend. De werkweek wordt echt wel doormidden gesneden voor heel wat mensen uit onze regio. En Pakawi Park bij Balen in Olmen, die wacht na bijna half jaar nog altijd op duidelijkheid over de vergunning. Lees allemaal op onze website.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
2: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
3: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijse in Geel.
4: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
3: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit, met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
5: Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De nieuwste films of tv-series op DVD en Blu-ray. Een gigantische collectie klassiekers. En wat er niet is, kan zeer snel geleverd worden. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.

0: Fijne muziek, altijd een garantie bij GLFM. Terry Swims, nog een keer.
1: 1 minuut voor één vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@glfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor één vereniging. Voor meer info, surf naar glfm.be.

0: straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films. Pst, hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Très Belge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Très Belge in Shoppingpark Olen. Of klik naar trèsbelge.be.
1: Oh la la, c'est très belge.
2: Millecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Millecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar millecentersmets.be.
3: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
4: Hé, zo rap.
5: Ja, en je makelaar, kwant dat kost dat?
3: Niks gekost, hè. Dat is opgebroekt.
5: Dat meen je niet.
3: Ja, die mooie SP, die vonden rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
5: Dus geen kost.
3: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
6: ImoSP. Dat is geen kost. Dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
7: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
1: Blauwalg zorgt voor een zwemverbod in het Berkenstrand in Réthy en de Zilvermeerhaven, Port Aventura in Mol. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. In Mol zijn ook alle watersporten verboden. Blauwalg kan misselijkheid, diarree en hoofdpijn veroorzaken. De waterkwaliteit en zwemverboden staan op kwaliteitszwemwater.be. Het lokaal fonds voor Mol en Dessel heeft een eerste storting van 66 miljoen euro ontvangen. Het fonds kwam er na een engagement van meer dan 20 jaar en was een belangrijke voorwaarde voor de lokale steun aan de berging van radioactief afval. Meer dan 100 lokale initiatieven kregen al steun. Dankzij het extra kapitaal zijn nu ook grotere projecten mogelijk. In Laakdal onderzoekt een studiebureau binnenkort de aanleg van een open glasvezelnetwerk. Medewerkers van WKF Engineering maken buitenfoto's en verzamelen gegevens. Ze dragen een fluorescerend hesje en een bedje. Normaal gaan ze geen woningen binnen. Alleen bij sommige appartementsgebouwen is toegang tot de gemeenschappelijke inkomhal nodig. Glasvezel moet later sneller en stabieler internet bieden. De provincie Antwerpen en de gemeente Lille en Kasterlee starten een pilootproject om het verkeer in het landelijke gebied tussen beide gemeenten veiliger en leefbaarder te maken. Ze onderzoeken hoe fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer veilig de lokale wegen kunnen delen. Inwoners en ondernemers kunnen vanaf eind september hun mening geven tijdens bewonersmomenten, infomarkten en een online bevraging. De sociale kruidenier in Kasterlee heeft nieuwe koelkasten en diepvriezers. Zo kunnen voedseloverschotten veiliger worden bewaard en verdeeld en wordt het werk praktischer voor de 26 vrijwilligers. De sociale kruidenier bestaat 2 jaar en bereikt maandelijks ongeveer 90 gezinnen. De werking werkt samen met Foodsavers Kempen en wil mensen ondersteunen en voedselverspilling tegengaan. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
2: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.
3: Geel FM.

10 voorbij, ik ben Wim nog bij je tot 12. Straks eens kijken naar de weerkaart voor onze regio. Wat dat allemaal in petto heeft. En dat ziet er niet echt deftig uit. Dit zijn nog de Dire Straits.

0: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014-58-82-82.
1: Schat, we moeten snel zijn, hè? Zeg, ze zijn er. Allee, kom aan.
2: Maar wie zijn er?
1: Ah, wel, de mosselen. Bij Brasserie Flore. Maar als we niet snel zijn, dan zijn ze allemaal op.
2: Maar...
1: Wacht, ik weet iets.
3: Aandacht, aandacht. Er zijn geen mosselen meer bij Brasserie Flore.
1: Nasse, nu kunnen wij rustig mosseltjes gaan eten.
2: Maar schat toch, Brasserie Flore voert dagelijks verse mosselen aan.
0: Hè? De lekkerste mosselen. Kom ze proeven bij Brasserie Flore, Markt 52 in Geel. Kijk op brasserieflore.be. Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
4: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
5: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
6: Deze week op Geel zomert. 50 Shades, een coverband die moeiteloos schakelt tussen klassiekers en hedendaagse hits. Gevolgd door Bar Clochard, de garantie voor een uitbundige afsluiter van Geel Zomert 2026.
5: Geel Zomert, de toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel Zomert, tot vrijdag.
7: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia. Disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
8: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Broek Vielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
0: GLFM.

muziek herkenpen heeft altijd een streepje voor hier bij GLFM Meteor. Kijken naar de weerkaart voor onze regio. En wat vertelt mij dat? Wel, het is wisselend bewolkt. Met later op de dag wel wat kans op enkele regenbuien. Temperatuur maximaal 24 graden Celsius.

0: vooruit met Garage Lavrijsen in Geel. Lavrijsen is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijsen is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijsen ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijsen-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijsen in Geel.
1: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
0: Bij Garage Lavrijsen kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijsen. Molseweg 88 in Geel.
2: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
3: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
4: Ja, op een maand zeker.
3: Nee, binnen de week.
4: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
3: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè. En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
4: En wie zijn dat?
3: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
5: Kijk snel op imosp.be.
6: Shoppen in Ole maakt het compleet. Bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Olen. 7 op 7 open. Brasserie O-olen.be.
7: Geel FM.
8: Wanna make love tonight.
9: Oh baby.

Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Sunny.

0: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meeuwstraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
1: Blauwalg zorgt voor een zwemverbod in het Berkenstrand in Retie en de Zilvermeerhaven, Port Aventura in Mol. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. In Mol zijn ook alle watersporten verboden. Blauwalg kan misselijkheid, diarree en hoofdpijn veroorzaken. De waterkwaliteit en zwemverboden staan op kwaliteitszwemwater.be. Het Lokaal Fonds voor Mol en Dessel heeft een eerste storting van 66 miljoen euro ontvangen. Het fonds kwam er na een engagement van meer

0: verkeer in het landelijke gebied tussen beide gemeenten veiliger en leefbaarder te maken. Ze onderzoeken hoe fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer veilig de lokale wegen kunnen delen. Inwoners en ondernemers kunnen vanaf eind september hun mening geven tijdens bewonersmomenten, infomarkten en een online bevraging. De sociale kruidenier in Kasterlee heeft nieuwe koelkasten en diepvriezers. Zo kunnen voedseloverschotten veiliger worden bewaard en verdeeld en wordt het werk praktischer voor de 26 vrijwilligers. De sociale kruidenier bestaat 2 jaar en bereikt maandelijks ongeveer 90 gezinnen. De werking werkt samen met Foodsavers Kempen en wil mensen ondersteunen en voedselverspilling tegengaan. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
1: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel. Geel FM.

Goedemorgen, dit is GLFM met Wim nog bij tot 12. Van 1 september tot en met 30 oktober loopt er een openbaar onderzoek over de voorlopige aanduiding van 26 watergevoelige open ruimtegebieden in Vlaanderen. En in Mol gaat het om de Gompelbaan en de Hoevenloopweg. Dat lees je allemaal op onze website glfm.be.

0: springen in het oer van de Kempenaar.
1: Bel 014 58 82 82
0: of surf naar gelfm.be voor meer info.
1: Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
2: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
3: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
2: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
3: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
2: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
3: Met dank aan Superjump en Geel FM.
4: Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. Fan van vinyl? Wij ook. Uw klassieker op LP. De nieuwste LP-releases? Wij hebben ze. Zelfs naden voor uw draaitafel zijn bij ons verkrijgbaar. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel.

Goedemorgen, dit is Gele FM. Een Oolense kattenasiel die kampt met een overbezetting en roept op tot sterilisatie. Deze allemaal op onze website, Geel FM.

0: C'est très belge.
1: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijse in Geel.
2: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. We will rock you. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
1: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
3: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
4: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
5: Op zoek naar een outfit waarin jij je echt goed voelt?
6: Ontdek Bafuto in Balen.
5: Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle dameskleding voor een maatje meer.
6: Ontdek de nieuwste collecties, van casual tot trendy, met professioneel advies.
5: Kom langs bij Bafuto, Scheps 81 in Balen.
6: Liever eerst online kijken? Surf naar www.bafuto.be voor de webshop en de openingsuren.
5: Bafuto, waar mode en plezier samenkomen.
7: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
8: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
3: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
9: Deze week op Geel zomert. 50 Shades, een coverband die moeiteloos schakelt tussen klassiekers en hedendaagse hits. Gevolgd door Bar Clochard, de garantie voor een uitbundige afsluiter van Geel Zomert 2026.
3: Geel Zomert, de toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel Zomert, tot vrijdag.
10: Geel FM.

Het is weer lekker en heel gezellig met tante Tina. Two people nog een keer bij GFM. Straks om 12 zijn er de actualiteit uit Vlaanderen, België en Veld, verzocht door het persagentschap Belga. En ik laat je nog met deze van Chow Crow met My Favorite Mistake.

0: Zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel. Let's go to the beach.
1: Summer.

0: Leerlingen met een hoog IQ krijgen amper begeleiding op school. Maar 1 op de 5 krijgt daar genoeg steun, dat blijkt uit cijfers in de Standaard. Leraars moeten heel hun klas mee over de streep trekken en vergeten zo soms de sterkste leerlingen uit te dagen en te motiveren. Er zijn nogthans wel mogelijkheden, zegt Karien Verschuren van de KU Leuven.
1: Algemene onderwijskwaliteit is natuurlijk belangrijk. En dan is het ook belangrijk om in de klas te differentiëren. Zodanig dat leerlingen met verschillende vaardigheden aan hun trekken kunnen komen. En soms is versnellen ook een aangepaste maatregel. Het kan gaan over een vakversnelling. Dat een leerling bijvoorbeeld wiskunde volgt in een hoger leerjaar. Maar het kan ook gaan over een jaarversnelling.
0: De Vlaamse regering maakt daar nu ongeveer 1 miljoen euro per jaar voor vrij. Om te vergelijken, in Nederland is dat elk jaar 23 miljoen. In Nashville in de VS leggen honderden fans bloemen neer aan het huis van de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton, die overleed gisteren. Ze was 80 en had kanker. Overal in de stad hangen posters en spandoeken voor haar. Wereldwijd reageren artiesten aangeslagen, ook bij ons. Zangeres Laura Lynn noemt Dolly Parton een icoon.
2: Het was zeker een vaste voorbeeld. Niet alleen voor mij, denk ik, maar voor heel veel mensen. Niet alleen omwille van haar zang of haar acteerprestatie, maar ook om wie ze was. Want het was echt wel een hele grote madame die heel veel betekende voor de mensen en vooral voor kinderen. Dus ik denk dat we dat allemaal een beetje kunnen meenemen in ons leven, in onze toekomst, wat zij voor heel veel mensen heeft gedaan.
0: Mogelijk zal Parton ook in haar thuisstad Nashville begraven worden. En sport, Kian Uytebroeks start straks niet meer in de vijfde rit in de Ronde van Spanje. Hij viel in de tweede rit en heeft te veel last van zijn enkel en van de schaafwonden. Uytebroeks wordt nu verder onderzocht om te zien wat er net aan de hand is. Het zit hem niet mee dit seizoen, want Uytebroeks moest ook al vroeg opgeven in de Ronde van Frankrijk door ziekte. Vanmiddag eerst nog zon bij 26 graden, maar geleidelijk stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen is het meestal droog en warm tot 30 graden. In de vroege avond gaat het wel stevig regenen met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag nog buien, in het weekend wel droger bij zo'n 21 graden.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

0: champagne. Mijn huis is juist verkocht.
1: Hé, zo rap. Ja. En je makelaar, Quanta Costa?
2: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroegd.
1: Dat meende je niet.
2: Ja, Imo SP, die vonden rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
1: Dus geen kost.
2: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
3: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
4: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be. Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
5: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
4: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-olen.be.
6: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
7: Millecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Millecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar millecentersmets.be.
6: GLFM.
8: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.

nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach. Samen. We're cool for the summer. Geel FM.

0: In een ziekenhuis in Nederland is iemand gestorven aan het West-Nijl-virus. Dat meldt de gezondheidsdienst daar. Meer informatie geven ze niet. Er liggen wel nog 3 andere mensen met het virus in Nederlandse ziekenhuizen. Eerder vielen er ook al zeker 5 doden in Noord-Macedonië. In ons land is het West-Nijl-virus alleen vastgesteld bij vogels en een paard in de buurt van Brussel. Het kan overgedragen worden door muggen. Het overgrote deel van de mensen die het krijgen voelen dat niet. De minister-president van Brussel, Boris Dilies, roept vanavond de gewestelijke Veiligheidsraad samen over de reeks schietpartijen van de voorbije dagen en het toenemende drugsgeweld. Alle Brusselse burgemeesters en politiezones zijn uitgenodigd, net als procureur des Konings Moinil, nationaal drugscommissaris Van Wijmeers en binnenlandminister Quintin. Het zal vooral gaan over extra middelen en mensen. Onze brouwers willen af van de slogan alcohol schaadt de gezondheid. Dat schrijven ze in een open brief aan de federale regering. De nieuwe slogan moet binnenkort op elke alcoholreclame staan. Maar dat vinden ze te ver gaan. Dat zegt Albert de Brabandere, CEO van de gelijknamige brouwerij.
1: We zitten eigenlijk in de situatie waarin we gestigmatiseerd worden als brouwers. We zijn een 100% voorstander om te zeggen alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Maar in deze situatie gaat het dan over alcoholgebruik vanaf het eerste glas. En dat is totaal niet aan de orde, want net dat mooie glas brengt ons mensen samen. Dat is wat we in België als

0: En Sport Onze Rode Duivels spelen op 28 september in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion tegen Frankrijk. Het gaat om de tweede groepswedstrijd in de Nations League. Enkele dagen eerder, op 25 september, openen de Duivels in en tegen Italië. Vanmiddag eerst nog zon bij 26 graden, maar geleidelijk stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen is het meestal droog en warm, tot 30 graden. In de vroege avond gaat het stevig regenen met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag nog buien, in het weekend droger bij zo'n 21 graden.
1: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
2: Geel FM.

0: ondernemer of een privépersoon, jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger, we willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia. Disco, soul, new wave en rock and roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
2: Geel Centrum, dat kleurig winkelen.
3: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
2: Geel Centrum, dat kleurig winkelen.
3: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
2: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
3: Met dank aan Superjump en Geel FM.
4: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
5: Psst, hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Très Belge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Très Belge in Shoppingpark Olen. Of klik naar trèsbelge.be.
6: Oh la la, c'est très belge.
7: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
8: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel.
9: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
8: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
10: Geel FM.

1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info, surf naar geelfm.be.

0: Shoppen in Ole maakt het compleet. Bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie-o-olen.be.
1: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
2: Deze week op Geel zomert. 50 Shades, een coverband die moeiteloos schakelt tussen klassiekers en hedendaagse hits. Gevolgd door Bar Clochard, de garantie voor een uitbundige afsluiter van Geel Zomert 2026.
1: Geel Zomert, de toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel Zomert, tot vrijdag.
3: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
4: Ja, op een maand zeker.
3: Nee, binnen de week.
4: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
3: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè. En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
4: En wie zijn dat?
3: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
5: Kijk snel op imosp.be.
6: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal. Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De zaak in Geel waar je alle muziek kan vinden. Ontdek de nieuwste cd's tegen de beste prijzen. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meeuwstraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
1: Blauwalg zorgt voor een zwemverbod in het Berkenstrand in Réthy en de Zilvermeerhaven, Port Aventura in Mol. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. In Mol zijn ook alle watersporten verboden. Blauwalg kan misselijkheid, diarree en hoofdpijn veroorzaken.

0: de gemeente veiliger en leefbaarder te maken. Ze onderzoeken hoe fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer veilig de lokale wegen kunnen delen. Inwoners en ondernemers kunnen vanaf eind september hun mening geven tijdens bewonersmomenten, infomarkten en een online bevraging. De sociale kruidenier in Kasterlee heeft nieuwe koelkasten en diepvriezers. Zo kunnen voedseloverschotten veiliger worden bewaard en verdeeld en wordt het werk praktischer voor de 26 vrijwilligers. De sociale kruidenier bestaat 2 jaar en bereikt maandelijks ongeveer 90 gezinnen. De werking werkt samen met Foodsavers Kempen en wil mensen ondersteunen en voedselverspilling tegengaan. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
1: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.
2: Geel FM.

0: vooruit met Garage Lavrijsen in Geel. Lavrijsen is dé multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijsen is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijsen ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijsen-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijsen in Geel.
1: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
0: Bij Garage Lavrijsen kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijsen, Molseweg 88 in Geel.
2: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Miele Center Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Center Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.be. Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
3: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
4: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtgel, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
5: Schat, we moeten snel zijn. Hè? Zeg, ze zijn er. Allee, kom aan.
6: Maar wie zijn er?
5: Ah, wel, de mosselen. Bij Brasserie Floren. Maar als we niet snel zijn, dan zijn ze allemaal op.
6: Maar...
5: Wacht, ik weet iets.
7: Aandacht, aandacht. Er zijn geen mosselen meer bij Brasserie Floren.
5: Nasse, nu kunnen wij rustig mosseltjes gaan eten.
6: Maar schat toch, Brasserie Floren voert dagelijks verse mosselen aan.
5: Huh?
1: De lekkerste mosselen. Kom ze proeven bij Brasserie Floren. Markt 52.

0: c'est très belge.
1: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
2: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
3: Hé, zo rap.
4: Ja, en je makelaar Quanta Costa?
2: Niks Costa. Dat heb je opgebroekt.
4: Dat meende je niet.
2: Ja, Imo SP, die vond een rap naar kopers. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
4: Dus geen kost.
2: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
5: Imo SP. Dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.

bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.

0: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
1: Blauwalg zorgt voor een zwemverbod in het Berkenstrand in Réthy en de Zilvermeerhaven, Port Aventura in Mol. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. In Mol zijn ook alle watersporten verboden. Blauwalg kan misselijkheid, diarree en hoofdpijn veroorzaken. De waterkwaliteit en zwemverboden staan op kwaliteitszwemwater.be. Het lokaal fonds voor Mol en Dessel heeft een eerste storting van 66 miljoen euro.

0: Het landelijke gebied tussen beide gemeenten veiliger en leefbaarder te maken. Ze onderzoeken hoe fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer veilig de lokale wegen kunnen delen. Inwoners en ondernemers kunnen vanaf eind september hun mening geven tijdens bewonersmomenten, infomarkten en een online bevraging. De sociale kruidenier in Kasterlee heeft nieuwe koelkasten en diepvriezers. Zo kunnen voedseloverschotten veiliger worden bewaard en verdeeld en wordt het werk praktischer voor de 26 vrijwilligers. De sociale kruidenier bestaat 2 jaar en bereikt maandelijks ongeveer 90 gezinnen. De werking werkt samen met Foodsavers Kempen en wil mensen ondersteunen en voedselverspilling tegengaan. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
1: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel.
2: Geel FM.

0: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
1: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
2: Ben jij klaar voor een trip terug naar de Gouden Jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. 4 podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
3: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
4: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
3: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
4: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
3: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
4: Met dank aan Superjump en Geel FM.
5: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel Zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel Zomert.
6: Deze week op Geel Zomert. 50 Shades, een coverband die moeiteloos schakelt tussen klassiekers en hedendaagse hits. Gevolgd door Bar Clochard, de garantie voor een uitbundige afsluiter van Geel Zomert 2026.
5: Geel Zomert, de toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel Zomert, tot vrijdag.
7: Geel FM.

0: vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is dé multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel.
1: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
0: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel. Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
2: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
3: Bel 014 58 82 82
2: of surf naar gelfm.be voor meer info.
3: Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
4: Op zoek naar een outfit waarin jij je echt goed voelt?
3: Ontdek Bafuto in Balen.
4: Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle dameskleding voor een maatje meer.
3: Ontdek de nieuwste collecties, van casual tot trendy, met professioneel advies.
4: Kom langs bij Bafuto, Scheps 81 in Balen.
3: Liever eerst online kijken? Surf naar www.bafuto.be voor de webshop en de openingsuren.
4: Bafuto, waar mode en plezier samenkomen.
5: Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De nieuwste films of tv-series op DVD en Blu-ray. Een gigantische collectie klassiekers. En wat er niet is, kan zeer snel geleverd worden. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
6: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.

0: Zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel.
1: Samen. Geel FM.
2: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
3: Blauwalg zorgt voor een zwemverbod in het Berkenstrand in Réthy en de Zilvermeerhaven Port Aventura in Mol. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. In Mol zijn ook alle watersporten verboden. Blauwalg kan misselijkheid, diarree en hoofdpijn veroorzaken. De waterkwaliteit en zwemverboden staan op kwaliteitszwemwater.be. Het Lokaal Fonds voor Mol en Dessel heeft een eerste storting van 66 miljoen euro ontvangen. Het fonds kwam er na een engagement van meer dan 20 jaar en was een belangrijke voorwaarde voor de lokale steun aan de berging van radioactief afval. Meer dan 100 lokale initiatieven kregen al steun. Dankzij het extra kapitaal zijn nu ook grotere projecten mogelijk. In Laakdal onderzoekt een studiebureau binnenkort de aanleg van een open glasvezelnetwerk. Medewerkers van WKF Engineering maken buitenfoto's en verzamelen gegevens. Ze dragen een fluorescerend hesje en een badge. Normaal gaan ze geen woningen binnen. Alleen bij sommige appartementsgebouwen is toegang tot de gemeenschappelijke inkomhal nodig. Glasvezel moet later sneller en stabieler internet bieden. De provincie Antwerpen en de gemeente Lille en Kasterlee starten een pilootproject om het verkeer in het landelijke gebied tussen beide gemeenten veiliger en leefbaarder te maken. Ze onderzoeken hoe fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer veilig de lokale wegen kunnen delen. Inwoners en ondernemers kunnen vanaf eind september hun mening geven tijdens bewonersmomenten, infomarkten en een online bevraging. De sociale kruidenier in Kasterlee heeft nieuwe koelkasten en diepvriezers. Zo kunnen voedseloverschotten veiliger worden bewaard en verdeeld en wordt het werk praktischer voor de 26 vrijwilligers. De sociale kruidenier bestaat 2 jaar en bereikt maandelijks ongeveer 90 gezinnen. De werking werkt samen met Foodsavers Kempen en wil mensen ondersteunen en voedselverspilling tegengaan. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.
1: Geel FM.

0: Amai, Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
1: Ja, op een maand zeker.
0: Nee, binnen de week.
1: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de living gezet?
0: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
1: En wie zijn dat?
0: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
2: Kijk snel op imosp.be.
3: Hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Tre Belge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Tre Belge in Shoppingpark Olen. Of klik naar trebelge.be.
4: Oh la la, c'est Tre Belge.
5: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
6: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
7: Milecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Milecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar milecentersmets.be.
8: GLFM.

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boksdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
2: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. 4 podia. Disco, soul, new wave en rock and roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
3: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtgel, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
4: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
3: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
5: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
6: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
7: Deze week op Geel zomert. 50 Shades, een coverband die moeiteloos schakelt tussen klassiekers en hedendaagse hits. Gevolgd door Bar Clochard, de garantie voor een uitbundige afsluiter van Geel Zomert 2026.
6: Geel Zomert, de toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel Zomert, tot vrijdag.
8: GLFM.

Voorbij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach. Summer. We're cool for the summer. Geel FM.

0: De autopsie van de twee gevonden lichamen in Onijn heeft nog niks opgeleverd. Dat laat het parket van Namen weten. Het gaat vermoedelijk om de kleine Timeo en zijn vader Brian, die al bijna 2 maanden vermist zijn. Maar dat is dus nog niet bevestigd. Volgens de moeder van Timeo gaat het mogelijk om een afrekening, zegt journaliste Katrien Salens.
1: Volgens haar advocaat denkt de moeder niet dat het om een gezinsdrama gaat. Zij denkt dat het gaat om een afrekening, dat ze dus zijn gedood door derden. Zij zegt dat de vader contacten had met bedenkelijke figuren, mogelijk uit het drugsmilieu.
0: Ook de doodsoorzaak van de 2 slachtoffers is nog niet duidelijk. Het parket houdt alle pistes open. In Nepal zijn nu al zeker 95 doden gevallen bij zware overstromingen. Dat meldt de politie daar. Er zijn ook nog 100 mensen vermist, onder wie ook ruim 300 buitenlandse toeristen. Volgens Buitenlandse Zaken wonen er zo'n 70 Belgen in Nepal en zijn er ook zo'n 15 Belgische toeristen in de regio. Zeker 1 van hen zou getroffen zijn. Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook, is een schikking van meer dan $14 miljard overeengekomen met verschillende Amerikaanse staten. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media. Meta werd door verschillende staten in de VS aangeklaagd omdat de apps te verslavend zijn, zeker voor kinderen. Dat Meta nu een schikking betaalt was te verwachten, zegt technologie-expert Kenneth D.
2: Meta maakte zich extreem veel zorgen dat ze die rechtszaak zouden verliezen en die kans die zat er natuurlijk dik in. En dan zouden ze veel meer moeten betaald hebben in de eerste plaats, hè, want sommige van die staten die eisten meer dan €1000 miljard schadevergoeding. En ze proberen op die manier ook te vermijden dat er heel veel gevoelige documenten naar buiten komen.
0: Meta moet als voorwaarde wel een tijdslimiet invoeren voor tieners om te vermijden dat ze non-stop blijven scrollen. In Spanje is een man opgepakt die al uit 4 gevangenissen kon ontsnappen. Dat melden de lokale autoriteiten. De man ontsnapte in december nog uit een zwaar beveiligde instelling in Italië. Net zoals in de films, met aan elkaar vastgeknoopte lakens. Eerder kon hij ook al ontsnappen uit een gevangenis in ons land. Het is niet duidelijk naar waar hij nu zal worden overgeplaatst. En de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn aangekomen in het Verenigd Koninkrijk. Dat melden Britse media. Vorige week raakte al bekend dat het koppel weer in Engeland zou gaan wonen. Hun kinderen Archie en Lilibeth zouden ook al ingeschreven zijn in een school daar. Het gezin woonde sinds 2020 in Californië in de VS, na de breuk met de koninklijke familie. Harry en Meghan zouden in de buurt van Oxford gaan wonen en geen koninklijke taken opnemen. Afwisselend wolken en zon en lokaal kans op buien, mogelijk met onweer. Maximaal rond 26 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en tot 29 graden. In de avond neemt de kans op onweer toe. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets. Shoppen in Ole? Maak het compleet. Bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie o-olen.be.
1: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijse in Geel.
2: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
1: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse. Molseweg 88 in Geel.
3: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
4: Hé, zo rap.
5: Ja, en je makelaar Quanta Costa?
3: Niks gekost, hè. Dat is opgebroekt.
5: Dat meen je niet.
3: Ja, Imo SP, die vond rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
5: Dus geen kost.
3: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
6: Imo SP. Dat is geen kost. Dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.

1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info, surf naar geelfm.be.

0: Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Met dank aan Superjump en Geel FM.
2: Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. Fan van vinyl? Wij ook. Uw klassieker op LP. De nieuwste LP-releases? Wij hebben ze. Zelfs naden voor uw draaitafel zijn bij ons verkrijgbaar. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
3: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
4: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boksdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan domein De Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan domein De Veste in Laakdal.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: In Brussel komt rond deze tijd de gewestelijke veiligheidsraad samen. Aanleiding is het toegenomen geweld van afgelopen dagen. Onder meer federaal minister van Binnenlandse Zaken Quintin en de Brusselse procureur des Konings Moinil zijn aanwezig. Maar ook de Brusselse burgemeesters. De afgelopen dagen waren er zeker 6 schietpartijen, waarvan 4 in de gemeente Sint-Gilles. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. Minister Quintin laat al weten dat de politie versterkt wordt en er meer militairen op straat worden ingezet. In Brugge zijn de eerste reservisten aan hun vrijwillig dienstjaar bij het leger begonnen. In totaal gaat het om 500 jongeren tussen de 18 en 25. 50 van hen konden vandaag al terecht op de kazerne vlakbij Brugge. Met gezonde spanning en ook hun ouders kijken er naar uit.
1: Ik ben redelijk benieuwd van hoe dat gaat gaan. Ik heb er wel redelijk veel zin in. Ja, ik zag het ook wel zitten, dus ja, ik zie het wel zitten.
2: Ik denk dat de meeste tieners vandaag een beetje verwend zijn, een beetje te veel in de watten gelegd zijn. Dus ja, we kijken er wel naar uit om hem een beetje meer andere kanten van het leven te laten ontdekken.
0: Elke jongere die deelneemt aan het vrijwillig dienstjaar verdient trouwens zo'n €2000 netto per maand. Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook, is een schikking van meer dan €14 miljard overeengekomen met verschillende Amerikaanse staten. Dat schrijven Amerikaanse media. Meta werd door een 30-tal staten in de VS aangeklaagd omdat de apps te verslavend zijn, zeker voor kinderen. Dat Meta nu een schikking betaalt, was te verwachten, zegt technologie-expert Kenneth
3: T. Meta maakte zich extreem veel zorgen dat ze die rechtszaak zouden verliezen en die kans die zat er natuurlijk dik in. En dan zouden ze veel meer moeten betaald hebben in de eerste plaats, hè, want sommige van die staten die eisten meer dan €1000 miljard schadevergoeding. En ze proberen op die manier ook te vermijden dat er heel veel gevoelige documenten naar buiten komen.
0: Meta moet als voorwaarde wel een tijdslimiet invoeren voor tieners om te vermijden dat ze non-stop blijven scrollen. In Berlijn in Duitsland zijn zo'n 5600 gezinnen geëvacueerd nadat er een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden. Dat meldt de politie daar. Onder meer een woonzorgcentrum, kinderdagverblijf en opvang voor daklozen worden daarom ontruimd. De bom van zeker 100 kilo zal nu onschadelijk worden gemaakt. Het is niet duidelijk hoe

Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeven maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeven, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeven levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeven en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be. Geel FM.

0: terug naar de Gouden Jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
1: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
2: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in

0: C'est très belge.
1: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijse in Geel.
2: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
3: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
4: Deze week op Geel zomert. 50 Shades, een coverband die moeiteloos schakelt tussen klassiekers en hedendaagse hits. Gevolgd door Bar Clochard, de garantie voor een uitbundige afsluiter van Geel Zomert 2026.
3: Geel Zomert, de toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel Zomert, tot vrijdag.
5: Geel FM.

0: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
1: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
2: Ja, ja, op een maand zeker.
1: Nee, binnen de week.
2: Huh, wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
1: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
2: En wie zijn dat?
1: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
3: Kijk snel op imosp.be.
4: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
5: Mielecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Mielecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.be.
6: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
7: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
8: Schat, we moeten snel zijn, hè? Zeg, ze zijn er. Allee, kom aan.
2: Maar wie zijn er?
8: Ah, wel, de mosselen. Bij Brasserie Flore. Maar als we niet snel zijn, dan zijn ze allemaal op.
2: Maar...
8: Wacht, ik weet iets.
9: Aandacht, aandacht. Er zijn geen mosselen meer bij Brasserie Flore.
8: Nasse, nu kunnen wij rustig mosseltjes gaan eten.
2: Maar schat toch, Brasserie Flore voert dagelijks verse mosselen aan.
8: Hè?
5: De lekkerste mosselen. Kom ze proeven bij Brasserie Flore. Markt 52 in Geel. Kijk op brasserieflore.be.
10: Op zoek naar een outfit waarin jij je echt goed voelt?
5: Ontdek Bafuto in Balen.
10: Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle dameskleding voor een maatje meer.
5: Ontdek de nieuwste collecties, van casual tot trendy, met professioneel advies.
10: Kom langs bij Bafuto, Scheps 81 in Balen.
5: Liever eerst online kijken? Surf naar www.bafuto.be voor de webshop en de openingsuren.
10: Bafuto. Waar mode en plezier samenkomen.
0: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtgel, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons, wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden, een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden, winkelom 87 in Geel, vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid, handig bij het afhalen. Zet de eerste toon en kijk op music-vanderheijden.be.

Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.

0: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
1: Blauwalg zorgt voor een zwemverbod in het Berkenstrand in Réthy en de Zilvermeerhaven, Port Aventura in Mol. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. In Mol zijn ook alle watersporten verboden. Blauwalg kan misselijkheid, diarree en hoofdpijn veroorzaken. De waterkwaliteit en zwemverboden staan op kwaliteitszwemwater.be. Het lokaal fonds voor Mol en Dessel heeft een eerste storting van 66 miljoen euro ontvangen. Het fonds kwam er na een engagement van meer dan 20 jaar en was een belangrijke voorwaarde voor de lokale steun aan de berging van radioactief afval. Meer dan 100 lokale initiatieven kregen al steun. Dankzij het extra kapitaal zijn nu ook grotere projecten mogelijk. In Laakdal onderzoekt een studiebureau binnenkort de aanleg van een open glasvezelnetwerk. Medewerkers van WKF Engineering maken buitenfoto's en verzamelen gegevens. Ze dragen een fluorescerend hesje en een bedje. Normaal gaan ze geen woningen binnen. Alleen bij sommige appartementsgebouwen is toegang tot de gemeenschappelijke inkomhal nodig. Glasvezel moet later sneller en stabieler internet bieden. De provincie Antwerpen en de gemeente Lille en Kasterlee starten een pilootproject om het verkeer in het landelijke gebied tussen beide gemeenten veiliger en leefbaarder te maken. Ze onderzoeken hoe fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer veilig de lokale wegen kunnen delen. Inwoners en ondernemers kunnen vanaf eind september hun mening geven tijdens bewonersmomenten, infomarkten en een online bevraging. De sociale kruidenier in Kasterlee heeft nieuwe koelkasten en diepvriezers. Zo kunnen voedseloverschotten veiliger worden bewaard en verdeeld en wordt het werk praktischer voor de 26 vrijwilligers. De sociale kruidenier bestaat 2 jaar en bereikt maandelijks ongeveer 90 gezinnen. De werking werkt samen met Foodsavers Kempen en wil mensen ondersteunen en voedselverspilling tegengaan. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel.
2: Geel FM.

0: dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
1: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boksdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
2: GFM.

0: vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is dé multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
1: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
2: Bel 014 58 82 82
1: of surf naar geelfm.be voor meer info.
2: Radioreclame op GeelFM rendeert gegarandeerd.
0: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse. Molseweg 88 in Geel.
3: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
4: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
5: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
6: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
5: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
6: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
5: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
6: Met dank aan Superjump en Geel FM.
7: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. We will rock you. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
8: Hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Trebelge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Trebelge in Shoppingpark Olen of klik naar trebelge.be.
9: Oh la la, c'est très belge.
2: GLFM.

0: zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel. Samen.
1: Geel FM.
2: Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
3: Blauwalg zorgt voor een zwemverbod in het Berkenstrand in Réthy en de Zilvermeerhaven, Port Aventura in Mol. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. In Mol zijn ook alle watersporten verboden. Blauwalg kan misselijkheid, diarree en hoofdpijn veroorzaken. De waterkwaliteit en zwemverboden staan op kwaliteitszwemwater.be. Het lokaal fonds voor Mol en Dessel heeft een eerste storting van 66 miljoen euro ontvangen. Het fonds kwam er na een engagement van meer dan 20 jaar en was een belangrijke voorwaarde voor de lokale steun aan de berging van radioactief afval. Meer dan 100 lokale initiatieven kregen al steun. Dankzij het extra kapitaal zijn nu ook grotere projecten mogelijk. In Laakdal onderzoekt een studiebureau binnenkort de aanleg van een open glasvezelnetwerk. Medewerkers van WKF Engineering maken buitenfoto's en verzamelen gegevens. Ze dragen een fluorescerend hesje en een badge. Normaal gaan ze geen woningen binnen. Alleen bij sommige appartementsgebouwen is toegang tot de gemeenschappelijke inkomhal nodig. Glasvezel moet later sneller en stabieler internet bieden. De provincie Antwerpen en de gemeente Lille en Kasterlee starten een pilootproject om het verkeer in het landelijke gebied tussen beide gemeenten veiliger en leefbaarder te maken. Ze onderzoeken hoe fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer veilig de lokale wegen kunnen delen. Inwoners en ondernemers kunnen vanaf eind september hun mening geven tijdens bewonersmomenten, infomarkten en een online bevraging. De sociale kruidenier in Kasterlee heeft nieuwe koelkasten en diepvriezers. Zo kunnen voedseloverschotten veiliger worden bewaard en verdeeld en wordt het werk praktischer voor de 26 vrijwilligers. De sociale kruidenier bestaat 2 jaar en bereikt maandelijks ongeveer 90 gezinnen. De werking werkt samen met Foodsavers Kempen en wil mensen ondersteunen en voedselverspilling tegengaan. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel. Geel FM.
4: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Goedenavond en welkom bij Gil FM. Het is woensdagavond, dus gaan we weer 6 keer terug in de tijd. Back-to-back krijg je iets voor 9 uur. En de weerupdate is er rond 20 voor 10. De mooiste classics en de best hits zijn er ook bij, zoals deze van Summer. En bij Buddy Isn't.

Golden Earring met Radio Love was het hier bij GFM. We gaan voor de eerste keer terug in de tijd. We gaan naar 26 augustus 1968. En daar stond Tom Jones op nummer 1. Hij is een Britse popzanger. En hij begon al op jonge leeftijd te zingen in 1964. Verwierf hij uiteindelijk een platencontract bij Decca Records. Zijn debuutsingle Chills and Fever werd geen succes. Maar met de opvolger Is Not Unusual scoorde hij in 1965 een internationale hit. Vooral in de jaren 60 en 70 was Tom Jones een wereldster en een sekssymbool. Hij scoorde wereldwijd veel hits en vanaf 1970 was hij een graag geziene gast in Las Vegas. Daar trad hij op naast andere wereldverdetten als Elvis Presley en Frank Sinatra. In 1979 maakte hij zijn filmdebuut in de televisiefilm Pleasure Cove. En exact 58 jaar geleden stond Tom Jones op nummer 1.

gaan terug de tijd naar de jaren 70. We gaan naar 1977. En daar stond Baccara op nummer 1. Het was een populaire Spaanse popgroep uit de late jaren 70 en begin jaren 80, opgericht in 1976. De muziek was een mengeling van pop en disco en ze werden ontdekt door de Duitse platenbaas van RCA Records, waar ze een contract kregen. Yes Sir, Rock and Boogie werd in 1977 een internationaal hit en ging in totaal 16 miljoen keer over de toonbank. In datzelfde jaar kwam de opvolger Sorry I'm a Lady in de Europese hitparades. En precies 49 jaar geleden stond Baccara op nummer 1.

Dit was Wes met Alane hier bij GFM. En natuurlijk gaan we nog naar de jaren 80 en krijg je ook nog Back to Back. Straks Bellini met Samba de Janeiro. En is deze van de Pauza en Magnetic.

We gaan de tijd naar de jaren 80. We gaan naar 1983 en daar stond Mike Oldfield op nummer 1. Hij is een Britse popmuzikus en zijn grote doorbraak kwam in 1973 met de LP Tubular Bells, waarop vrijwel alle instrumenten door hemzelf worden bespeeld. De tekst van Moonlight Shadow zou kunnen verwijzen naar de moord op John Lennon, maar Mike Oldfield zegt zelf geïnspireerd te zijn door de film Houdini. Het nummer is een samenwerking met de Schotse zangeres Maggie Reilly. En exact 43 jaar geleden stonden ze op nummer 1.

Het is tijd voor Back to Back en daarin draaien we twee nummers van dezelfde artiest. Gisteren overleed de Amerikaanse zangeres Dolly Parton. Ze werd 80 en we gaan dus twee van haar bekendste hits draaien. Beginnen doen we met 9 to 5 en daarna gaan we verder met Jolene.

0: Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach. Summer. We're cool for the summer. Geel FM. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
1: Blauwalg zorgt voor een zwemverbod in het Berkenstrand in Réthy en de Zilvermeerhaven Port Aventura in Mol. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. In Mol zijn ook alle watersporten verboden. Blauwalg kan misselijkheid, diarree en hoofdpijn veroorzaken. De waterkwaliteit en zwemverboden staan op kwaliteitszwemwater.be. Het lokaal fonds voor Mol en Dessel heeft een eerste storting van 66 miljoen euro ontvangen. Het fonds kwam er na een engagement van meer dan 20 jaar en was een belangrijke voorwaarde voor de lokale steun aan de berging van radioactief afval. Meer dan 100 lokale initiatieven kregen al steun. Dankzij het extra kapitaal zijn nu ook grotere projecten mogelijk. In Laakdal onderzoekt een studiebureau binnenkort de aanleg van een open glasvezelnetwerk. Medewerkers van WKF Engineering maken buitenfoto's en verzamelen gegevens. Ze dragen een fluorescerend hesje en een badge. Normaal gaan ze geen woningen binnen. Alleen bij sommige appartementsgebouwen is toegang tot de gemeenschappelijke inkomhal nodig. Glasvezel moet later sneller en stabieler internet bieden. De provincie Antwerpen en de gemeente Lille en Kasterlee starten een pilootproject om het verkeer in het landelijke gebied tussen beide gemeenten veiliger en leefbaarder te maken. Ze onderzoeken hoe fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer veilig de lokale wegen kunnen delen. Inwoners en ondernemers kunnen vanaf eind september hun mening geven tijdens bewonersmomenten, infomarkten en een online bevraging. De sociale kruidenier in Kasterlee heeft nieuwe koelkasten en diepvriezers. Zo kunnen voedseloverschotten veiliger worden bewaard en verdeeld en wordt het werk praktischer voor de 26 vrijwilligers. De sociale kruidenier bestaat 2 jaar en bereikt maandelijks ongeveer 90 gezinnen. De werking werkt samen met Foodsavers Kempen en wil mensen ondersteunen en voedselverspilling tegengaan. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel. Geel FM.

Rob of Rodder? We duiken de jaren 90 in. We gaan naar 1996. En daar stond de Fugees op nummer 1. Het was een Amerikaanse groep waarvan het repertoire voornamelijk bestond uit hip-hop, beïnvloed door soul en reggae. De leden van de groep zijn rapper-producer Wyclef Jean, rapster en zangeres Lauryn Hill en rapper Press. Killing Me Softly With His Song is een nummer van de Amerikaanse zangeres Lori Lieberman uit 1972. In 1996 maakte de band een cover van het nummer, genaamd Killing Me Softly. Het was de tweede single van hun tweede studioalbum, The Score. Exact 30 jaar geleden, beter gezegd, stond de Fugees op nummer 1.

Salt en Peppa hier bij Gelava met Let's Talk About Sex. We gaan terug de tijd naar de nullies. We gaan naar 2008. En daar stond Amy MacDonald op nummer 1. Ze is een Schotse zangeres en ze brak in 2008 internationaal door met het nummer This Is Life. Haar gelijknamige debuutalbum was eveneens een succes. Werd in verschillende landen platina. In de single stond ze 11 weken op nummer 1. En dat is precies 20 jaar geleden.

Status quo met Downtown hier bij Gil FM. We hebben nog één decennium te gaan, dat zijn de teens. We gaan naar 2014, beter gezegd. En daar stond Doten op nummer 1. Hij is een Nederlandse singer-songwriter. En op 31 januari 2014 kwam zijn tweede studioalbum Seven Layers uit. De eerste single ervan was Fall. En als tweede single van zijn album werd Home uitgebracht. En exact 12 jaar geleden stond Doten op nummer 1.

Ik heb er de weerkaarten eens bijgehaald en morgen zijn er wolkenvelden. En zijn er ook wind, regen en onweersbuien. Af en toe schijnt de zon. Smiddags is er volop zon en s'avonds zijn er terug stevige regen en onweersbuien. En daarbij kan het ook hagelen. De maximumtemperatuur is 29 graden. Vrijdag zijn er verschillende buien en die kunnen stevig zijn. En opnieuw is er kans op hagel en onweer. Tussen de buien door breekt de zon af en toe door. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. Het wordt zo'n 20 graden. Zaterdag zijn er af en toe buien, maar geregeld schijnt de zon. De zuidwestenwind is matig. De temperatuur komt uit op 21 graden. Zondag zijn er perioden met de zon, maar er zijn ook buien en onweer mogelijk. En er waait een matige tot vrij krachtige, enigszins vliegerige west- tot zuidwestenwind. Het wordt 23 graden. En volgende week blijft het wisselvallig. Het weerbeeld bestaat uit zon, wolken en buien. De temperatuur ligt tussen de 21 en 23 graden.

En met Tom Dijs zijn we aan het einde gekomen van het programma. Volgende week dan ben ik er terug, maar niet met 6 keer in de tijd en back-to-back. Want dan is er voetbal, dan moet AFC Gilt tegen OS Breebeek. Dat is op 2 september, dus om 8 uur. En nu zaterdag, dan ben ik er ook, want dan moet AFC Gilt tegen OHR Huldenberg. Dat is op 29 augustus, dus om ook om 8 uur. Bedankt voor het luisteren. Ik laat je nog met deze van Veel op de Kunst en 1 kopje koffie. Tot zaterdag.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: De natuurbrand op de Hoge Venen werd mogelijk veroorzaakt door het Waalse agentschap van Natuur en Bos zelf. Dat zegt de RTBF op basis van eigen onderzoek. Eerder bleek al dat de brand mogelijk ontstond door een landbouwvoertuig. Volgens de RTBF was dat voertuig van het agentschap en is de brand ontstaan tijdens het maaien van een stuk gebied. Het parket van Luik onderzoekt de oorzaak van de brand nog. Het is dus nog niet zeker of dat ook klopt. Er was vandaag heel wat te doen rond de nieuwe reclameregels rond alcohol. Daar moet binnenkort vermeld worden dat niet alcoholmisbruik, maar alcohol de gezondheid schaadt. De brouwers en de horecasector verspreiden uit verzet daartegen al een open brief. Artsen willen vooral dat mensen voldoende geïnformeerd zijn over de gevaren, zegt maagdarm- en leverarts Xavier Verhelst.
1: Onze boodschap is dat wij willen dat mensen zich bewust zijn van de risico's van alcohol. En dan kunnen mensen geïnformeerde keuzes maken en zeggen, ik ga drinken, ik ga iets meer drinken, ik ga iets minder drinken. Maar dat moet een geïnformeerde keuze zijn. We kunnen niet mensen zomaar laten doen en als ze binnen 10, 20 jaar bij ons komen, oei, ik heb een dikke darmkanker, ik was me niet bewust van de risico's. Had ik dat geweten, had ik niet elke dag alcohol gedronken.
0: In Nepal kan Buitenlandse Zaken twee Belgen niet bereiken na de zware overstromingen daar. Er zouden zo'n 15 Belgische toeristen aanwezig zijn in de regio. Zeker 157 mensen overleefden die ramp niet. Ook in buurland Tibet vielen al minstens 3 doden. Het is nog niet duidelijk hoe die overstromingen zijn veroorzaakt, zegt wetenschapsexpert Martijn Peters.
2: Ze weten al zeker dat deze overstromingen niet het gevolg waren van zware regenval. Wat het dan wel is geweest, is waarschijnlijk een aardbeving hogerop in Tibet. En die heeft een ijs- en rotslawine veroorzaakt die dan een deel van een rivier heeft geblokkeerd. Uiteindelijk is dat water dan opnieuw losgebroken,
0: waardoor heel het gebied dus overstroomde. In totaal zijn bijna 600 toeristen nog vermist, waaronder 466 buitenlanders. In het vrouwenvoetbal heeft OH Leuven overtuigend gewonnen in de laatste voorronde van de Champions League. Het werd 1-4 tegen het Poolse Czarny Słonowic. De terugwedstrijd is volgende week woensdag thuis in Leuven. Als OHL wint, stoot de toren naar de competitiefase. En in de Europa Cup voor vrouwen heeft Anderlecht zijn wedstrijd tegen het Nederlandse Feyenoord gewonnen met 2-1. Feyenoord moest al snel met 10 verder na een rode kaart. Het ging om de heenwedstrijd in de eerste voorronde. De terugwedstrijd is voor volgende week woensdag. Vannacht is het meestal droog, bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Sunlight.

0: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
1: Blauwalg zorgt voor een zwemverbod in het Berkenstrand in Réthy en de Zilvermeerhaven, Port Aventura in Mol. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. In Mol zijn ook alle watersporten verboden. Blauwalg kan misselijkheid, diarree en hoofdpijn veroorzaken. De waterkwaliteit en zwemverboden staan op kwaliteitszwemwater.be. Het lokaal fonds voor Mol en Dessel heeft een eerste storting van 66 miljoen euro ontvangen. Het fonds kwam er na een engagement van meer dan 20 jaar en was een belangrijke voorwaarde voor de lokale steun aan de berging van radioactief afval. Meer dan 100 lokale initiatieven kregen al steun. Dankzij het extra kapitaal zijn nu ook grotere projecten mogelijk. In Laakdal onderzoekt een studiebureau binnenkort de aanleg van een open glasvezelnetwerk. Medewerkers van WKF Engineering maken buitenfoto's en verzamelen gegevens. Ze dragen een fluorescerend hesje en een bedje. Normaal gaan ze geen woningen binnen. Alleen bij sommige appartementsgebouwen is toegang tot de gemeenschappelijke inkomhal nodig. Glasvezel moet later sneller en stabieler internet bieden. De provincie Antwerpen en de gemeente Lille en Kasterlee starten een pilootproject om het verkeer in het landelijke gebied tussen beide gemeenten veiliger en leefbaarder te maken. Ze onderzoeken hoe fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer veilig de lokale wegen kunnen delen. Inwoners en ondernemers kunnen vanaf eind september hun mening geven tijdens bewonersmomenten, infomarkten en een online bevraging. De sociale kruidenier in Kasterlee heeft nieuwe koelkasten en diepvriezers. Zo kunnen voedseloverschotten veiliger worden bewaard en verdeeld en wordt het werk praktischer voor de 26 vrijwilligers. De sociale kruidenier bestaat 2 jaar en bereikt maandelijks ongeveer 90 gezinnen. De werking werkt samen met Foodsavers Kempen en wil mensen ondersteunen en voedselverspilling tegengaan. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
2: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.

0: Zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel. Samen.
1: Geel FM.

0: Het is belangrijk dat Brussel ook maatregelen neemt tegen drugscriminelen die jongeren recruteren via sociale media. Dat zegt de nationale drugscommissaris Ine van Wijmers naar aanleiding van de schietpartijen de voorbije dagen. De daders zijn vaak jongeren die overtuigd worden om snel geld te verdienen. Zo'n 35.000 Brusselse jongeren zijn een vogel voor de kat, zegt Van Wijmers.
1: Het gaat eigenlijk om jonge mensen die geen opleiding genoten hebben, die niet aan het werk zijn, die geen stage aan het doen zijn en die eigenlijk hun plek in de stad niet vinden of niet meer vinden, maar die toch op een of andere manier ergens willen bijhoren en die ook hun levensonderhoud willen bekostigen.
0: En net daar zoeken de criminele organisaties dus hun loopjongeren. Prins Gabriel gaat een opleiding tot paracommando bij het leger volgen. Dat meldt het Koninklijk Paleis. De oudste zoon van ons koningspaar krijgt morgen zijn diploma van de Koninklijke Militaire School. Daarna zet hij dus zijn carrière bij Defensie verder en zal hij onder meer in Marsleydam en Schaffen bij Diest de opleiding tot paracommando volgen. En Romelu Lukaku heeft zich met zijn nieuwe club, het Turkse Fenerbahçe, meteen geplaatst voor de Champions League. Het won van het Franse Lyon met 1-2 in de laatste voorronde. Het was trouwens onze landgenoot Malik Fofana die voor Lyon scoorde. En ook Luis Openda speelt bij Lyon. Maar Fenerbahçe was dus sterker in de terugwedstrijd nadat de heenmatch eindigde op een 1-1 gelijkspel. Vannacht is het meestal droog, bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
2: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
3: Geel FM.

nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach. Summer. We're cool for the summer. Geel FM.